Professor Jax and Timmy Trumpet. We own the night. Patrick aus Kassel. Merci nochmal. Schreibt, moin nochmal Bert. Was hören wir da? Du hast morgen Geburtstag? Dan zeggen we nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag en veel gezondheid. Of dat du nog zeer lange overleggen kannst. Groes en je mag bijna zo als Kassel. Dankeschön, Kassel. Dankeschön, Patrick. En ja, morgen Geburtstag. Richtig!